0: Falcon Radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nu het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nu het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Radio. Met het nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Dan nu het weer van Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Falcon, the heartbeat of the South. Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat vermoedelijk om een vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Waarschijnlijk is ze niet besmet. Een andere opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De voedseltekorten in Gaza hebben enorme gevolgen voor zwangere vrouwen en baby's, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Die trekt aan de bel en wil dat Israël hulpgoederen toelaat in het gebied. 90% van de baby's van ondervoede moeders wordt te vroeg geboren en heeft een grotere kans op eerder overlijden. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand is de finale in Budapest tegen Arsenal. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien en er staat maar weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan, meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon, daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Jouw radio, de lente, Falcon Radio, 94.3, the station for you and me.

Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan, meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon, daarna neemt al vooral de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwas. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open. Elke dag blink.
1: Hey, zoekt u werkmateriaal? Wilt u bouwen of verbouwen? Bouwmarkt Poeset te Groenhoven. Alles op één adres. Deskundig advies, ruim assortiment, snelle levering en een scherpe prijs. Google even Bouwmaterialen Poeset. Uw partner voor al uw bouwprojecten.
2: Barbecue time!
3: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
4: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
5: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
6: Occasion Center Maastricht.
4: Enkel top occasions met garantie.
5: We doen het niet voor minder.
4: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
6: Occasion Center Maastricht.
4: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
5: Check occasionmaastricht.nl.
7: Falcon Radio.
0: Met het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hantavirus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. En asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Gaat u bouwen of verbouwen?
1: Bouwcenter Jan op Rij is het adres voor de professional en particulier. Uw vakbekwame partner voor alle bouw- en afbouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, bakstenen, tegels en natuursteen. Ook voor gereedschap gaat u naar Bouwcenter Jan op Rij in Margraten, Maastricht en Nut.
0: Kijk op janoprij.nl.
2: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
3: Hé hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze elkaar gereden, wies.
4: Mijn Ludie, dat is mijn drie-wielscooter. Van RC-scooters, goed mijn grote. En daar heb ze gereden, wies voor nodig. En ik hoef geen helm op. En ik heb zo niet op een kiep in de bed.
3: En maak ze dan wel maar door de goede staat rijden?
4: Jazeker, maak ze overal met komen met deze drie-wielscooter. Zelfs op het Friedhof en op de Meren.
3: Chic drinkuur. En hoe? Naar Hoes, Frans?
4: Die beschik. Ik ga er niet naar Hoes.
5: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hantavirus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. En asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
0: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
8: Occasion Center Maastricht.
7: Enkel topoccasions met garantie.
0: We doen het niet voor minder.
7: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
8: Occasion Center Maastricht.
7: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
0: Check occasionmaastricht.nl.
9: Het Keukenhuis in Kadier en Keer is de partner voor maatwerkkeukens en badkamers. Wij verzorgen en ontzorgen uw gehele keuken- of badkamerproject. Van planning tot en met de realisatie, alles onder één dak. Tot snel bij het Keukenhuis in Kadier en Keer. Maatwerk is bij ons de standaard.
10: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter... Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de easy fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. De Beente.nl.

0: Falcon Radio is ook te beluisteren op DAB, kanaal 5A. En natuurlijk zijn we ook nog in de ether op 94.3 FM. En wereldwijd te beluisteren via livestream op falconfm.nl of via de Falcon Radio app. Limburg's leukste is nu helemaal
1: future-proof.
0: En

0: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop, werkplaats en enorme showroom, verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
1: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55 of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Kenst de niet goed rieën? Of zout ze lekker te vrieën?
3: Handrem vergeten? Of frikantellen te eten?
2: Curry en mayonaise op tien broek? En de stwets tegen de versnellingspoek?
4: Steeds op een helling en kris hem neem in de versnelling?
2: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
4: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
2: Bel dan gauw 043-609-09-09.
4: Goed, Jos.
2: Geweldig, Pierre.
5: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
6: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Enkel top occasions met garantie.
6: We doen het niet voor minder.
5: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
7: Occasion Center Maastricht.
5: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
6: Check occasionmaastricht.nl.
8: Falcon, the heartbeat of the South.
9: Dit is Falcon Radio.
8: Falcon.
9: Met het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs, die je vaak betaalt langs de snelweg, is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
12: Hey Pierre, wie geeft hem de zaak?
13: Ja. Rustig aan.
12: Dan moest je ook adverteren.
13: Wat moet ik?
12: Adverteren.
13: Jong, dat is heinig duur. Zijn advertentie in de gezet. Die kost al gauw €250 of €400, man.
12: Jong. Wie lang doet het nog dat het die hersenpan van dicht doordrinkt?
13: Wat, hé?
12: Falcon Radio. Dat adverteert zal voor €4,80 per keer.
13: Lieveel.
12: €4,80 per keer. Voor €200 zit ze dan de ganse week op de radio. 4 of 6 keer per dag.
13: Een
12: ganse week lang.
13: Deed wel pin aan de kont, hè, Jos.
12: Wat?
13: Op de radio zitten, hè.
12: Ach, man, sommige lui die zijn ook swastom. Adverteer toch op Falcon. Dat is tenminste betaalbaar. En ook nog effectief.
13: Ja, Jos, dat is gelijk. Verstand kun je met die oren.
12: Ja, maar bij sommige noods, Pierre.
13: Meen ze mee?
12: Ja.
11: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex Showroom.

dames en heren. Goedemorgens, wederom van harte welkom op deze donderdagochtend alweer 7 mei. Het is donderdag en de markt staat weer op hier in het Bergentapijt. Ik ben al zojuist heel even geweest. Lekker. Yummy, yummy. Hier zijn de Gypsy Kings en Bamboo Leo.

0: De Gypsy Kings en Bamboleo. We kijken even naar het verkeer.
1: Falcon Radio. Verkeer.
0: Ik heb drie files voor je en drie flitsers. Files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er zouden nog files staan van 1,7 kilometer. Tussen Maastricht-Noord en de Koning Willem-Alexander-tunnel. De N275 Blerik richting Nederweert. 1 kilometer tussen Eind-Ospel en de brug over het kanaal Wessum-Nederweert. De N276 Brunsum richting Maasbracht. File van 1,4 kilometer tussen Doenrade en Sittard-Münsterleen. Dan hebben we nu drie flitsers voor je. 1 op de A2 echt richting het zuiden, richting Maastricht. Uitkijken bij Hector met het paaltje 230.6. Op de A2 echt richting Weert. Uitkijken bij Hector met het paaltje 223. En op de Rembrandtstraat in beide richtingen.

Le Freak van Chic. Zometeen actuele weersinformatie. Weersinformatie die we net gehad. Weersinformatie. En uiteraard Fleetwood Mac. Don't stop thinking about tomorrow. Heel belangrijk.

0: Het is 9:15. We kijken even naar het weer.
1: Elton Radio weerbericht.
0: Vanochtend is er veel zon, al komen in het zuiden en oosten ook enkele wolkenvelden voor. Verder ontstaan later op de ochtend stapelwolken. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, waarbij een enkele bui kan voorkomen. Maximaal liggen tussen de 14 en de 18 graden. Vanavond is het droog bij afwisselend opklaringen en enkele wolkenvelden. Morgen zijn er zonnige periodes, maar er ontstaan ook stapelwolken. Het blijft daarbij overal droog trouwens. En maximaal tussen de 15 en de aangename 19 graden.
2: Wat een heerlijk gevoel. De lente lag

gewaardeerde collega Jeff Verheijden. En zijn nieuw uitgebracht nummer De Lente. Was een oude nummer, maar die heeft hij opnieuw uitgebracht. De Lente van Jeff Verheijden.

0: We gaan slijpen en systeem. En ja, de man is goed in systemen. Hij doet ook vaak systemen regelen hier bij Falcon FM. En aanstaande zaterdag is hij te gast hier bij Valkenburg Actueel. Samen met Tim Boesten, voorzitter van schutterij Sint Mauritius uit Strucht. En ja, Brent Slijpen die is daar schutterskoning geworden bij Sint Mauritius in Strucht. En daarom komen ze zaterdag in het tweede gedeelte van Valkenburg Actueel daar iets over vertellen. Het eerste gedeelte van Valkenburg Actueel, zaterdag aanstaande, zal trouwens wethouder en loco-burgemeester Niels Doeven aan tafel schuiven. Dus, en dan gaan we het hebben over de verkiezingen en over de vorming van het nieuwe BMW, burgemeester-wethouders. Nou goed, dat gaat allemaal zaterdag aanstaande, gaan we dat erover hebben. Meanwhile krijg je allemaal berichten binnen, allemaal verzoekjes. Ja, laat maar komen. Dat gaan we straks allemaal proberen te draaien tussen 11 en 12. We gaan verder met de muziek van Vincent en Mor Amore Por Favore.
1: Radio krijgt weer kleur.
2: Falcon Radio.
1: Het is

0: Tuursteen uit Groeves wereldwijd. Dat maakt het assortiment van Jan Oprij gevarieerd en bijzonder. In Margraten maken onze vakmensen daarmee de mooiste dorpels, traptredes, vensterbanken en keukenbladen. Of ander maatwerk naar wens. Architect, aannemer en hovenier. Jan Oprij is dé natuursteenleverancier. Kijk op janoprij.nl.
1: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
2: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
3: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
4: Occasion Center Maastricht.
2: Enkel top occasions met garantie.
3: We doen het niet voor minder.
2: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
4: Occasion Center Maastricht.
2: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
3: Check occasionmaastricht.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs die je vaak betaalt langs de snelweg is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Natuursteen als wand- of gevelbekleding is weer helemaal top. Of als sierbestrating voor uw tuin of oprit. Ga naar Jan Oprij, de natuursteenleverancier.
1: Windexlanaken.be, ook voor fraai smeedijzeren maatwerk.

Tracy Ullman en Breakaway. Daar word je gewoon spontaan vrolijk van, toch? Het is 9:35 en ja, dit is het betere werk, jaargang 32. En dit is de Limburgse scholen Bella Perez. El Mundo Bailando.

India 2, India Yo. Daarvoor hoor je Gypsy Kings en Joby Juba. Tot de klok van 11 uur. Laat ik je alleen niet met mooie klanken uit Spanje, maar met mooie klanken uit het Bella Italia. Zometeen met Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Gevolgd door Laura Pausini en Stralimori. Tot zometeen.

0: Op zoek naar wand- of vloertegels? Stijlvol of praktisch? De tegelshowroom van bouwcenter Jan op Rij staat barstensvol ideeën en mogelijkheden. Met opstellingen van de belangrijkste tegelmakers. Bekijk en vol ieder type tegel. Van natuursteen tot keramisch. De tegelshowroom van bouwcenter Jan op Rij. Aan de Rijksweg in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
1: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open, elke dag blink.
2: Hé hey Frans, wat een fine voor een oude scooter bij dich.
3: Ludy, de oude klommel. Ik moet er een nieuwe hebben. Hoe kan dit te krijgen?
2: Frans, ga gewoon naar mijn grotten, naar RC Scooters. Die hebben dan een sportieve drijwieler scooterstroom. Dan kan ze tenminste niet meer op de mooi vallen.
3: Ja, joh, is dat duur? En moet er een rijbewijs voor?
2: Nee, daar hoeft ze geen rijbewijs voor. En daar hoeft zelfs geen helm op. En dan maakt ze allemaal op de Vriethof en op de Meerend.
3: Oh, is goed. Dan kan ik daar naartoe.
2: En hoe? Zeker naar Hoes dan?
3: Typisch gek. Ik ga er niet naar. Ik ga nu naar Mergelte!
4: Het Keukenhuis in Kadier en Keer is de partner voor maatwerkkeukens en badkamers. Wij verzorgen en ontzorgen uw gehele keuken- of badkamerproject. Van planning tot en met de realisatie, alles onder één dak. Tot snel bij het Keukenhuis in Kadier en Keer. Maatwerk is bij ons de standaard.
1: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen, liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. En na een plofkraak in Amsterdam-West zijn twee verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met twee knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel van het winkelpand is weggeslagen. Of de plofkrakers geld hebben meegenomen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het stadsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
7: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserie met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
8: Barbecue time!
9: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
10: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters, flagship store voor de easy fiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat anderen service noemen, is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
11: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereid schepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-6-56.
12: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats, een enorme showroom, verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie. De autodealer van vandaag en morgen. Kessel-regie.nl aan de A2.

Luister je naam nog en daarmee open wij het tweede gedeelte van Een Betere Werk op deze donderdagochtend 7 mei. Het is 8:08. En ja, de komende dagen wordt het wat zonniger en wat warmer.

Deze is uit een later jaartal, uit 98. Een remix. Modern Talking. Young Heart, Young Soul. Daarvoor hoor je Linda de Souza en Michel Delpech. Je luistert naar Beter Werk op Velgen Radio 94.3 FM, jaargang 32.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Kenst de niet goed drieën? Of soort ze lekker te vrieën.
2: Handruim vergeten. Of frikantellen te eten.
1: Curry en mayonaise op tien broek. En de stwets tegen de versnellingspoek.
3: Steeds op een helling. En kriest hem niet met de versnelling.
1: Allemaal niet leuk. Want dan kriest hij in de auto een deuk.
3: Ja, allemaal niet erg. Want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
1: Bel dan gauw 043-609-09-09.
3: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex Ramen en Deuren. Ook voor uw industriële design stalen binnendeuren.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen, liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. En na een plofkraak in Amsterdam-West zijn twee verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met twee knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel van het winkelpand is weggeslagen. Of de plofkrakers geld hebben meegenomen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Prince, je denkt maar dat je alles mag van mij. En voor de klok van 10:30 draaien we nog voor je de Time Bandits, Endless Road. Peter Smulders met My Little Lady en Justus de Wind. En het mooie nummer van hem. Even kijken. We gaan zo meteen verder met John Vers en Lange Frans. Alles wat ik zoek.
1: Zeg maar dat het niet waar is.
0: En zo meteen 11:30 natuurlijk de verzoekjes. Station of Limbo Nation.

avec Acropolis Adieu. En voor trio Hellenic en La Danse de Sorba. Ik kreeg zojuist een telefoon uit Griekenland. Van Harm, die met zijn papa een dansen is geweest op La Danse de Sorba. Heerlijk.

Heerlijk, hè? Die Flippers und Malaika. En daarvoor hoor je Wies met Schillen en Geneten. Ondertussen komt ook het zonnetje door hier in Bergen-ter-Meid. Blauwe hemel en aan de zon. Heerlijk.

0: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Laanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Ja! Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschap ijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Laanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-656.
1: Het stadsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
2: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserie met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
3: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
4: Hé hey Frans, wat heb je nu bezig? Ik heb ze elkaar gereden, Wies.
5: Mijn Ludy, dat is mijn drinkbielscooter. Van RC Scooters, goed mijn grote. En daar heb ze gereden, Wies, voor nodig. En ik hoef je een helm op. En ik heb zo niet op een kiep in de bed.
4: En maak ze dan wel maar door de goede staat rijden?
5: Jazeker, maak ze overal met komen met deze drinkbielscooter. Zelfs op het Friedhof en op de Meren.
4: Chic drinkuur? En hoe? Naar Hoes, Frans?
5: Die bestek. Ik ga er niet naar Hoes.
6: U kunt Baksteencenter Jan Oprij gerust omschrijven als steengoed. Want wij zijn simpelweg vakmensen in ambachtelijk geproduceerde bakstenen en straatstenen. Laat u inspireren door 800 soorten metsel en straatstenen in vele kleuren en uitvoeringen. En maak een steengoede keuze bij Baksteencenter Jan Oprij. Aan de Fremme in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
7: Falcon Radio. Met het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. heeft een hoger beroep een zwaardere straf gekregen in de verkrachtingszaak tegen hem. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is Ali B. schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen, onder wie zangeres Ellen ten Damme. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel. Hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met de Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Zij was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn met een NL-alert gewaarschuwd voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het Almeerse datacentrum gewonden zijn gevallen, is niet bekend. En in Gorkum is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is weer kassa kassa. Bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
10: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
11: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
12: Occasion Center Maastricht.
10: Enkel top-occasions met garantie.
11: We doen het niet voor minder.
10: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
12: Occasion Center Maastricht.
10: Oosterbroekweg 17, Grondsveld.
11: Check occasionmaastricht.nl.
13: Hey, Zoekt u werkmateriaal? Wilt u bouwen of verbouwen? Bouwmarkt Pousset te Vroenhoven. Alles op één adres. Deskundig advies, ruim assortiment, snelle levering en een scherpe prijs. Google even Bouwmaterialen Pousset. Uw partner voor al uw bouwprojecten.
14: Adverteren op Falcon Radio. Eenmaal geprobeerd en u wilt nooit meer anders. Falcon FM. Simpel, goed, mega effectief.

William Jans, de Nederlandse Julio Iglesias. En we gaan ons wel meva. En daarmee openen wij het derde gedeelte alweer van een betere werk op deze donderdagochtend 7 mei. Het is 5 over 11. Zometeen de verzoekjes. Allereerst even deze van Marie Roos, het Einmal um die Welt.

0: Harry Rolsen, eenmaal om die welt. Maxwell Niese, de schrijver. Vandaag wil mijn collega Roy van Vught, 42 jaar. En graag wil ik Roy feliciteren en een plaatje aanbieden van Frans Steuners. Al dus Maxwell Niese voor Roy van Vught, heeft ook 42 gebeurd. Roy van harte proficiat. En namens Marcel, speciaal voor die, een plaatje van Frans Steuners.
1: Ik ben Frans Steuners. In de auto, op de boot of in het vleemachine zelfs, luister ik altijd naar Roger de Dodger, Falcon Radio.

0: Jan Steuners en de zon gaat weer schijnen voor de jarige Roy. Nou, voor Harm, die momenteel in Griekenland verblijft, draaien we nog even deze van de Griekse Kaiti, Garbi en Isera Mono.
1: Je radio krijgt weer kleur.
2: Falcon Radio.
1: Het is lente.

Garnaby en Cinnamono uit Griekenland verharm. Roger Blom schrijft: goeiemorgen Roger, hopelijk maakt het goed, dankjewel. Ik stond gisteren op de Facebook in mijn café en zag weer dat lekkere pleetje Heuvels van het Zuiden. Zou ze het nummer nog een keer willen draaien? Groetjes van de Sheriff, terwijl Roger Blom. Nou Roger, bij deze nog een keer Gerco, de Heuvels van het Zuiden.

Onze grote fan Gerco heeft deze gemaakt. Idee van Gerco in de heuvels van het zuiden. En deze draait dan weer voor Roger Blom, de sheriff. Bruno schrijft, waarom moeten we deze plaat draaien? Paul de Leeuw, ik heb je lief. En Bruno vraagt deze plaat aan voor de 21ste huwelijksverjaardag van Johan en Jill. Johan en Jill, van harte proficiat met jullie 21ste huwelijksverjaardag. En speciaal voor jullie Paul de Leeuw, ik heb je lief.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: En ik heb je lief. Mooi, ja. En Skoekeloeren. Robin schrijft... Soms is het heerlijk om even terug te doen in de tijd met muziek. Daarom deze plaat. En Roger, dankjewel. Robin senior en Anita. En die willen graag terug naar de tijd. Naar 1981. Toen stond het nummer op nummer 1. The Stars on 45. Nou, gaan we daar eens naar luisteren. Stars on 45 uit 1981.
1: Some thought they could kill Falcon Radio. Well, ooh boy, were they wrong. Falcon Radio will stay on air. Thanks to our real friends and fans. 94.3 FM Falcon Radio. Falcon. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Stars on 45 met de Stars on 45 en de Beatles medley. Ze hebben er ook nog een gemaakt met de ABBA medley. En de Star Sisters. En eentje met allemaal hits uit de jaren 80. Maar goed, deze is dus ja, 1981. Stars on 45 met de Beatles medley. We gaan naar de markt in Bergen ter Blijt voor Elvira, want die was helemaal vrolijk van Ella Langley.
1: 94.3. The station for you and me.
0: Choosing Texas voor Elvira en Leo.

plaats Choosing Texas. Gino Hellebrekers schrijft: hallo, goeiedag ouwe T-Rex. Immer wieder zondags zijn we 40 jaar lang na de mis, koffie en de vlaai bij oma op de boerderij. Iedere zondag net met de hele familie. Maar oma Germain is er helaas niet meer. Zondag is de 6-wekendienst de kerk. Ik wil die plaat nog eens een keer aanvragen. En dat is speciaal voor mijn lieve oma die nu meeluistert vanuit de hemel. En ook zij genoot van jouw muziek, die veel mooier is dan de huidige sheetmuziek uit de PC. Groetjes van Gino Hellebrekers. Gino, dankjewel. En speciaal ter nagedachtenis van jouw lieve oma. Voor jou en de hele familie nog een keer. Cindy en Bert und immer wieder sonntags.

0: speciaal ter nagedachtenis van oma. En ja, nogmaals, Gino en de hele familie, heel veel sterkte met jullie grote verlies. En ja, ik hoop dat jullie een mooie 6 weken dienst gaan hebben. Daarna gaan we eens even kijken naar Jeff Reneerkens en die schrijft: Roger, je bent een echte knaller. Genieten. Onze wagen staat momenteel gereed, want we vertrekken straks naar het chique Oostenrijk. Om in de stemming te komen mag je Ich sing dir ein Jodler van Uxten Dritten draaien als het kan. En groeten aan je team en merci en misschien tot een lawnakker bij de Vintage Grown Meeting deze zomer. Al dus Miranda en Jeff. Nou, Miranda en Jeff, ik zou zeggen, geniet van een heerlijke, welverdiende vakantie in het prachtige schöne Oostenrijk. En speciaal voor u, Ich sing dir ein Jodler.
1: Overal, jouw favoriete station. Luister Falcon.

0: Die schenkt hier een jola voor Miranda en Zef die momenteel in de auto lekker op weg gewoon naar Oostenrijk. Ik zou zeggen, geniet van de welverdiende vakantie, maar rij voorzichtig. En eens even koekeloeren. Wat hebben we nog? Damien schrijft... Roger, goedemorgen. Heb afgelopen week niet kunnen luisteren, helaas. Alles goed? Jazeker. Ik hou het kort vandaag. Dit verzoekje is voor Mick Moermans en Seppe Kroonen. Die werken vandaag thuis allebei. Dus ik wil ze graag met het liedje wat motivatie geven om nog even door te zetten. En de laatste meetings goed af te ronden. Dan is het weer weekend. Ook voor alle andere luisteraars van Falcon Radio natuurlijk. Nou, Damien vroeg een plaatje om van Big Benny. Maar dit was onverwachts weer in dit systeem even niet te doen. Geweldig, een hele andere van Big Benny. Maar dit is wel hier. Ook heel leuk. Dus ik hoop dat ze hem ook leuk vindt. En dan gaan we draaien voor Mick en voor Seppe. Och, lieve heer.
1: Wie onze leven hier, daarboven Limburg heeft gemaakt. Toen heeft er het schoonste plekje op de wereld gemaakt. Hij noemde Limburgers aan de hand en zei: dit is terug, het beloofde land. Je kunt gaan werken, leven, zingen en feesten. Maar hij alles in ere en maakt niks kapot. Want gewijd is in alles en dan stammen je.

Big Benny en och leve heer, eentje uit de oude doos. Olaf Herm schrijft, goedemiddag Roger, met deze wil ik een pleetje omvragen van mijn goede vriend en kameraad Raf. Die stapt vanmiddag op het vliegtuig naar Bali. Die werd gek van Nederland en gelijk geef ik hem denk aan de benzineprijs en de beerprijs. En ze kunnen gewoon even doorgaan. Vanaf hij wil ik Raf een fijn reis wensen en hoop dat er ooit een midlife camp. Groetjes door de kameraad Olaf en Olaf vroegt voor zijn vriend en kameraad Raf, dit is nog Bali gaat. Een pleetje om van Lenny Kravitz en Fly Away.

speciaal voor Raf. Dan Gover, nog even koekeloeren, nog Sander. En Sander schrijft, zou je het lied kunnen draaien van Desireless met Voyage, Voyage. Dit lied hoorde ik als kleine jongen in de auto van pa en ma toen we ieder jaar in Frankrijk voor een heerlijke lange campingvakantie genoten. Ik heb daar goede herinneringen aan en het doet mij verheugen op de aankomende reis naar Frankrijk als deze door kan gaan gezien de geopolitieke situatie in de wereld. Laten we het hopen. Bedankt alweer voor deze mooie en leuke muziekochtend. Groetjes en ciao amigo, aldus Sander. Nou Sander, we laten je in ieder geval, of je reis naar Frankrijk doorgaat of niet, daar heb ik geen participatie in natuurlijk. Daar kan ik niks aan doen. Het ligt aan de hele wereldpolitiek zoals je zelf schrijft. Maar in ieder geval, laten we hopen dat het allemaal goed komt. En het ziet er ook positief uit dat dat er een einde aan gaat komen. Aan die verschrikkelijke oorlog daar. Tenminste zoals het nu uitziet. We gaan in ieder geval jou terugbrengen naar je jeugd. Toen je als kleine jongen in de auto zat bij papa en mama. Lekker naar Frankrijk. Heerlijk genieten van een lange campingvakantie. En daarbij onderweg deze plaat horen. Voyage, voyage. Desireless. Wordt trouwens de laatste van vandaag. Ik zou zeggen dank u wel voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Roland en daarna Klaas. Tot morgen, groetjes. Hoi hoi.

0: als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: De keukenshowroom van Bouwcenter Jan Oprij is vernieuwd. Ontdek uw nieuwe keuken en keukenapparatuur van de beste merken en de ingenieuze afzuigsystemen van Bora. Ook voor advies over het combineren van kasten, aanrechtbladen en tegels bezoekt u de keukenshowroom van Bouwcenter Jan Oprij aan de Rijksweg in Margraten. Kijk op janoprij.nl.
0: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex showroom.
2: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter? Grootste assortiment scooters? Flagship store voor de easyfiets, e-bikes en bakfietsen? De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat andere service noemen is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
3: Adverteren doet begeren. Adverteer daarom op de meest effectieve en betaalbare manier. Falcon Radio. Wat anders?
4: Falcon. The heartbeat of the South.
5: Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het Hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land, op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Een pitstop? Wat dacht je van een poetstop? Bij Carwash to the Point. De top in blinkend schoon. Met veruit de beste voorwas. Topkwaliteit cleaning supplies. Gratis stofzuigen, een luxe zelfwash. En zelfs een speelhoek voor de kids. Carwash to the Point in Riemst. Elke dag open. Elke dag blink.
8: We kunnen natuurlijk ijskoud zeggen dat de ijsjes in Smeermaas Lanaken de allerlekkerste zijn. Maar waarom zou u dat dan niet eerst even komen testen? Het IJsparadijs. Ambachtelijk bereidschepijs in 18 verschillende sublieme smaken. Elke dag vers. Ook onze broodjes zijn een regelrechte sensatie. Vers afgebakken, heerlijk belegd. En u kunt ze afhalen of direct opeten op ons terras. Het IJsparadijs. Dat zoveel lekkers in één winkel past. Maaseikersteenweg 102 in Smeermaas Lanaken. Voor telefonische bestelling van verse broodjes bel 00-3289-73-656.
9: Het standsdeel Scharen kent Noblesse, een van de bekendste patisserieën van de stad Maastricht. Sinds mensenheugenis worden in eigen atelier op ambachtelijke wijze heerlijkheden bereid die sinds jaar en dag gretig aftrek vinden bij de Maastrichtse fijnproevers en mensen van heinde en verre. Patisserie Noblesse is een begrip in de wijde omgeving.
10: U hoort het, als het om echt ambachtelijk brood en banket gaat, naar oud recept bereid, dan moet u bij Patisserie Noblesse op de Scharnerweg in Maastricht zijn. Ook op zondag open. Noblesse. De patisserie met passie. Kijk op noblesse-maastricht.nl.
11: Barbecue time!
12: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar 1 barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.

Met het pillenbegin nog eens even. Deze hit 1973 van ABBA, Agneta, Björn, Benny en Arne Frits. We gaan uiteraard weer eens Ring Ring bedrijven uit 1973. Zo mensen, goedemiddag. Het is donderdag vandaag. 7 mei tellen we. Uiteraard weer begonnen met een nieuwe aflevering van het Loontiemiddag bij Fuck Radio. En we gaan natuurlijk weer samen tot 3 uur vandaag. De altijd gezellige muzikale reis door tijd maken.

Een van die mooie liedjes uit de grote carrière van Lionel Richie. Wil je eens even een solo hit? Dit was Deep River Woman uit de tachtige jaren van de band. Het loonteam nog bij Fair Radio, jaargang 12, Zuid-Uur 2. Met altijd gezellige muzikale reis voor tijd tot 3 uur vandaag. En hier is weer eens een leuk liedje van Jerry Gehlen.

Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land, op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

internationaal een hele grote hit geweest voor de heren van Pink Floyd. Uit het album The Wall, maar eens even. Het is een grote hit, Another Brick in the Wall, uit 1979 alweer. Hè? En ook vandaag weer heel veel gezelligheid, vrolijkheid en herkenbaarheid in de show. In het Salon Teammiddag hier bij Fuck Radio, de donderdagmiddag vandaag. En we gaan eens even naar een klassieker van Rian Valk.

27 februari dit jaar is hij overleden op 86-jarige leeftijd. Onze grote vriend, muzikale vriend, Niels de Daakamer hier vandaag. Met een van die grote hits uit de jaren 60 was One Way Ticket to the Blues. Hè? Zometeen gaan we ruimte maken voor nieuws en klaar van 1 uur. En daarna uiteraard door met de tweede van de show. Ik zou zeggen, blijf er zelf bij op deze gezellige donderdag hier bij Fuck Radio. In de altijd gezellige muzikale reis door tijd. Hier is er even een nieuwe single van Henk Dissel. Het is

0: Wij zijn Natuurmat Jan Oprij, specialisten natuursteen sinds 1925. Waar u op kunt bouwen al 100 jaar lang. Voor bestratingsartikelen, bouwmaterialen, zand en grind en de mooiste splitsoorten sierbestrating. Voor de vakman en particulier. Natuursteen is onze passie en service is ons handelsmerk. Kom onze materialen snel bekijken bij Natuurmat Jan Oprij. Makkelijk bereikbaar aan de rand van de stad op de Borgharenweg te Maastricht. Check janoprij.nl.
1: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
2: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
3: Occasion Center Maastricht.
1: Enkel top occasions met garantie.
2: We doen het niet voor minder.
1: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
3: Occasion Center Maastricht.
1: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
2: Check occasionmaastricht.nl.
4: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
5: You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl hij volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. En sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand blootfoto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dik tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
8: Hey Frans, wat een fine voor een oude scooter bij dich.
9: Ludie, dit oude kromel. Ik moet een nieuwe hebben. Hoe kan dit te krijgen?
8: Frans, ga gewoon naar mijn grote, naar RC-scooters. Die hebben dan een sportieve drijwieler scooterstroom. Dan kan ze tenminste niet meer op de mooi vallen.
9: Ja, ja, is dat duur? En moet er rijbewijs voor?
8: Nee, daar hoeft ze geen rijbewijs voor. En daar hoeft zelfs geen helm op. En dan maakt ze allemaal op de Vriethof en op de Meiret.
9: Oh, is goed, dan kan ik daar naartoe.
8: En hoe? Zeker naar Hoes dan?
9: Typisch gek. Ik ga er niet naar Hoes. Ik ga nu naar Mergotte.
10: Adverteren op Falcon Radio. Eenmaal geprobeerd en u wilt nooit meer anders. Falcon FM. Simpel, goed, mega effectief.

Een groepje uit Arnhem, onder leiding van Henk Bruisen, oftewel Henk de Nijen, Pets & Jets. In 1975 is alweer de Guitar King. Dat is tijdens een dikke hit geweest in de hitparade. Zo mensen, welkom in de tweede uur van vandaag. Van het loodteammiddag is het donderdag 7 mei. We gaan lekker door tot 3 uur vandaag met de altijd gezellige muzikale reis zo tijd. Hier bij Funk Radio. En hier zijn Frank Kooijen en Suzanne Veldmeijer.

0: van mijn favoriete zangeressen deze 6 jaar, 2 uit Canada. Dit was I'm Gonna Get You uit de 90 jaren van haar. Hè? En zoals je hoort, het loopt hier vandaag bij Funk Radio in de altijd gezellige muzikale reis door tijd. We gaan eens even naar een leuke nieuwe single, gemaakt door Brent Slijpen, hier Systeem.
1: Ik

Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl die volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. En sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand blootfoto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

Ze begon op zeer jonge leeftijd aan haar carrière. Deze Helen Shapiro uit Engeland. Inmiddels is ze trouwens 79 jaar. Dit was When I'm With You uit de jaren 60 uiteraard van haar. Zometeen gaan we ruimte maken voor Nieuwsavond. 2 uur uiteraard bij de koffie paspauze hier in de studio van het loopt in middag. Dan straks alweer het finale uurtje van deze week van de show. Dus blijf er zelf bij, hè. Hier zijn we.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Barbecue time!
2: Zin in de lekkerste souvlaki, sappige worsten, malse steaks en allerlei lekker gemarineerd vlees? Subliem van smaak, top van kwaliteit. Kom kijken en overtuig jezelf van keuze en kwaliteit. Voor jouw perfecte barbecue is er maar één barbecue-specialist. Supervleeshal Hendricks.
0: Online binnen 2 minuten je offerte samenstellen voor stalen design binnendeuren. Windexlanaken.be.
3: Hey Pierre, wie geet hem met de zaak?
4: Ja, rustig aan.
3: Dan moest je ook adverteren.
4: Wat moet ik?
3: Adverteren.
4: Jong, dat is heinig duur. Als een advertentie in de gazette kost al gauw 250 of 400 euro, man.
3: Jong. Wie lang doet het nog dat je die hersenpan van dicht doordrinkt?
4: Wat he?
3: Falcon Radio. De adverteer zal voor 4,80 euro per keer.
4: Hoeveel?
3: 4,80 euro per keer. Voor 200 euro zit ze dan de ganse week op de radio. 4 of 6 keer per dag. Een ganse week lang.
4: Deed wat pin aan de kont, hè, Jos.
3: Wat?
4: Op de radio zitten.
3: Ach, man, sommige lui die zijn ook swashtoom. Adverteer toch op Falcon. Dat is tenminste betaalbaar. En ook nog effectief.
4: Ja, Jos, dat is gelijk. Verstand kun je met die oren.
3: Ja, maar bij sommige noods, Pierre.
4: Meen ze mee?
3: Ja.
5: Falcon Radio. Met het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigt hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is dus ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en tbs. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Ze krijgen in elk geval een stadionverbod. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Ze werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies worden gebruikt. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. Het weer van Weer Online. De meeste zon aan de kust. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en daar kan ook een bui vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen opnieuw een mix van stapelwolken en zon en een stukje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Occasion Center Maastricht zet voor eens en altijd de toon.
8: Een betrouwbare occasion hoeft niet duur te zijn.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Enkel top occasions met garantie.
8: We doen het niet voor minder.
7: Met de service die u verdient, ook na uw aankoop. Occasion Center Maastricht. Ook voor onderhoud, reparatie of APK.
9: Occasion Center Maastricht.
7: Oosterbroekweg 17, Gronsveld.
8: Check occasionmaastricht.nl.
3: Boetste op vakantie in de buurt van Bordeaux, op een veldweg tegen een koe.
4: Zit dan die trek ook, gans van veuren? Ja, dat kan iedereen gebeuren.
3: Gang dan niet naar zo'n Franse hoedeuker met een stuk in de kraag, want hij repareert met de Franse slaag.
4: Dan moest ze niet lang in het Frans cellen, maar gang direct autoschademoors bellen.
3: Ah oui, en dat is geen leugen. Bel 043-609-09-09.
4: Toujours en au reservoir.
3: Ça va, c'est de milliard.
5: Omzet verhogen? Adverteren op Falcon Radio. Simpel, goed, mega effectief.

geworden door de groep DeBarge. Deze L. DeBarge, inmiddels 64 jaar. Was een keer een solo-hit. Zijn 1986 van hem was uiteraard Who's Johnny. En daarmee kwam het echt in het finale uurtje van deze week van het Loonteam in Nova. Een lekker uurtje door tot 3 uur met de altijd gezellige muzikale reiszoertijd hier bij Falk Radio. Hè. En we gaan eens even naar de actuele praten met Pascal Redeker. Eerste vodka.

0: Uit de club van 27 meer is even de legendarische Amy Winehouse en die grote hit Rehab van haar. Hè. En zoals je hoort, het loont in vandaag bij Fuck Radio. Zeker met de nieuwe single van Chief Bellstar.
1: Ik ben de police. Jenge beweegt. Jenge webbeschoos.

Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigt hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en tbs. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Ze krijgen in elk geval een stadionverbod. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Ze werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies worden gebruikt. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. Het weer van Weer Online. De meeste zon aan de kust. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en daar kan ook een bui vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen opnieuw een mix van stapelwolken en zon en een stukje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.

Eurovision Songfestival van 1969 uit Schotland. Maar hier is even Lulu. Dit was haar grote hit Boom Bang Bang. En daarmee kwam het tegen het laatste half uurtje alweer van vandaag. En van deze week van Loon Team Nacht. En die gaan we onder andere al vullen met Alfred Martens. Hoe doet

De legendarische Ray Charles en zijn eveneens legendarische hits I Can't Stop Loving You uit de jaren 60. Zometeen, na het nieuws van 3 uur, weer 3 uur lang de Bumper en Bumper Show hierbij.

0: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex Ramen en Deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex Ramen en Deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
1: Kenst de niet goed drieën? Of soort ze lekker te vrieën.
2: Handruim vergeten.
1: Of frikantellen te eten. Curry en mayonaise op tien broek. En de stwets tegen de versnellingspook.
2: Steeds op een helling. En kris hem niet met de versnelling.
1: Allemaal niet leuk, want dan kriest in de auto een deuk.
2: Ja, allemaal niet erg, want dan kent ze een gummer naar Moors in Valkenberg.
1: Bel dan gauw 043-609-09-09.
2: Goed, Jos.
1: Geweldig, Pierre.
0: Windex raamaankleding. Voor elke stijl en budget de oplossing. Windex Slanaken.be.
3: Falcon, the heartbeat of the South. Dit is Falcon Radio. Falcon. Met het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Realityster Peter Gillis moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De marechaussee heeft onderzoek gedaan naar de brand. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw even aan boord was voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, zegt KLM. Die heeft de passagierslijst gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze vlakbij de vrouw waren. Een stewardess was dat ook en ligt in het ziekenhuis. Bijna 30 gemeenten denken erover na om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken, de temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Wet, wet, wet. Muziek actief tussen 1982 en 1997. Toen waren ze eventjes uit elkaar. In 2004 zijn ze weer bij elkaar gekomen. Iedereen dacht dat ze uit Engeland kwamen, maar ik moet je teleurstellen. Ze komen uit Schotland. En ze waren natuurlijk razend populair. Periode jaren 80. En dat hoorde je ook. Sweet Little Mystery uit 1988. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Bumper Jan Bumper Show. Hier op Falcon Radio met Amanda Marshall.

zijn altijd wel in voor een feestje. Celebration hoor je van Cool and the Gang uit 1981 in inmiddels alweer. En dat is alweer een lange tijd geleden. Die heerlijke jaren 80 muziek op Falcon. We draaien heel veel van en daar doen wij heel veel luisteraars een plezier mee, heb ik begrepen. Over pleziertjes gesproken, aanstaande vrijdag, dan is het inmiddels 9 mei. Dan is er weer een wekelijkse Valkenburg Actueel. Iedere zaterdag natuurlijk van 11 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Actualiteiten, nieuws en verenigingen uit onze eigen regio die komen dan aan het woord. En over de regio gesproken, de laatste nieuwtjes hoor je allemaal aanstaande zaterdag vanaf 11 uur. Ik wil je...

Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Realityster Peter Gillis moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De marechaussee heeft onderzoek gedaan naar de brand. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw even aan boord was voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, zegt KLM. Die heeft de passagierslijst gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze vlakbij de vrouw waren. Een stewardess was dat ook en ligt in het ziekenhuis. Bijna 30 gemeenten denken erover na om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken, de temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

In het echt heet hij James Chambers. Artiestennaam Jimmy Cliff uit Jamaica. Vooral bekend geworden door zijn Wild World en The Reggae Night. Maar dit werd ook een bescheiden hit in Nederland in 1981. Shelter of Your Love.

afkomstig uit Engeland. Ze was frontzangeres, jaren geleden van een bandje in Engeland. Het nam ze hem eventjes ontschoten. Daarna is ze hartstikke solo gegaan en met grote DJ's de studio ingedoken voor het maken van lekkere muziek natuurlijk. En Murder on the Dance Floor, die kent eigenlijk iedereen. En dit kwam een beetje in diezelfde periode uit. Sophie Alex Baxter en Take Me Home.

zegt het eigenlijk al een klein beetje. Ze komt uit Volendam. En is een begrip inmiddels in de muziekindustrie en brengt regelmatig leuke nummers uit. Laat me nu maar alleen, hoor je van niemand minder dan Tamara Tol. Onderweg voor je, Elton John, Dua Lipa. Maar nu eens lekker terug naar de jaren 70. Het was een hit in 1978. The Motors, dit is Airport.

0: Even kijken op de site van Beente. Hey, exclusieve dealer van de Italiaanse Lambretta-scooter. Grootste assortiment scooters. Flagship store voor de easyfiets, e-bikes en bakfietsen. De Beente heeft gewoon alles. Nou, wat andere service noemen is voor de Beente eigenlijk heel vanzelfsprekend. Debeente.nl.
1: Als je 's ochtends wakker wordt en het licht mooi door je ramen naar binnen valt, dan weet je, dit zit goed. Bij Windex ramen en deuren leveren we kozijnen in hout, aluminium, kunststof en staal altijd perfect op maat. Als Rijnaars Premium Select Dealer staan we voor de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs. Nieuw bouwen of renoveren? Kom eens langs bij ons en laat u verrassen. Windex ramen en deuren. Helder in kwaliteit. Windexlanaken.be.
2: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie, een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie. De autodealer van vandaag en morgen. Kessels-regie.nl aan de A2.
1: Kom de materialen en kwaliteit bekijken in onze Windex Showroom.
3: Omzet verhogen? Adverteren op Falcon Radio. Simpel, goed, mega effectief. You're listening to the Falcon. Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het hantavirus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in het datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagente opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En in het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware, doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig. Landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Een vergeten hit uit 1985. Afkomstig uit Den Haag. Boom Boom Mancini. Leuk feitje om te weten, het is een voortzetting van Urban Heroes. En in 1990 voortgezet onder de naam Super Bowl. Maar deze hit kunnen vele mensen nog wel herinneren. We draaiden hem vanaf het zwarte vinyl uit 1985 en Red Skies.

Sir Rod Stewart. Hij wordt ook wel de witte met de zwarte stem genoemd. En heeft inmiddels al meer dan 100 miljoen platen verkocht. Het is niet normaal, wat een cijfers zijn dat. Rod Stewart uit 1981 en Tonight I'm Yours.

Ik vraag me wel eens af, wat kan deze zangeres, actrice, danseres, ontwerpse, modeicoon eigenlijk niet? Goed samengevat, ze kan eigenlijk alles. Beter bekend als J.Lo, Jennifer Lopez, samen met Pitbull, Hoodie en On The Floor. Nooit gedacht.

Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het hantavirus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagenten opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En in het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware, doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig. Landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Patricia Pai, weekend er niet. In het echi schrijf je Pai met I-J, met de puntjes erop. Misschien is het begin van haar artiestenleven, haar zangcarrière, zeg maar. Schrijf ze Pai met een Griekse I.

Lekker muziek voorbij thuis, onderweg en vooral het werk. Je luistert naar Falcon Radio 94.3 FM. Fijn dat je erbij bent. Het is inmiddels alweer donderdag, mocht je helemaal van het padje zijn. En door de muziek van Nelly en Ride With Me. We gaan terug naar de jaren 90. Het hitjaar waar we in stilstaan is 1995. Dit is Eternal.

was een leuke zangeres om naar te kijken in de jaren 80. Maar dat kwam ook een beetje door haar boezem. Dat was natuurlijk al heel wat in die periode. Samantha Karen Fox, oftewel het Britse topmodel. Al daar uit de jaren 80. Samantha Fox natuurlijk. Want onder die naam kent iedereen haar. And I only want to be with you.

0: Op zoek naar een perfecte vakantie, maar geen zin in al het geregel? Laat je inspireren bij Spouwen Travel Boutique in Valkenburg. Van strandvakanties en stedentrips tot cruises en reizen op maat. Poststraat 6 in Valkenburg Centrum. Spouwen Travel, jouw reisbureau.
1: Het is weer kassa kassa bij Supervleeshal Hendricks. 2 kilogram kipdrumsticks voor €8,98 plus 2 kilo gratis. En dit tot en met 16 mei. En verder 1 kilogram kalfsbraadworsten delicatessen voor €11,25 per kilo plus een halve kilo gratis. En helemaal top, 100 malse en sappige souvlakkies voor €55. Of 10 grote souvlakkies voor maar €9,50. Lek vingers en duim bij de barbecue-specialist Supervleeshal Hendricks.
2: Al meer dan 40 jaar in Maastricht is Kessels Regie een plek waar expertise en gastvrijheid samenkomen. Ervaar het gemak van een one-stop-shop. Werkplaats en enorme showroom. Verkoop van 150 occasions, ook hybride, allemaal op voorraad en altijd tegen een faire prijs. Ook onderhoud, lease en financiering. Onze klanten gaven een 9,3. Ontdek het zelf bij Kessels Regie, de autodealer van vandaag en morgen. Kessel-regie.nl aan de A2.
3: Falcon Radio. Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Aan boord van cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hanta-virus, zegt de WHO. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de opvarenden ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen het Hanta-virus te hebben. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in het Harde. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Het blussen van de brand van het datacentrum in Almere gaat nog uren duren. De brandweer krijgt hulp van blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport en kan het pand nog niet in. Het vuur is aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bedrijven hebben er last van, onder meer de Universiteit Utrecht en het CBS. En Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar cel voor belastingfraude en een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole. Je ziet wat er gebeurt bij Ali B. die in hoger beroep is gegaan, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ali B. kreeg vanochtend een hogere straf in zijn hoger beroep. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Radio 80 richtte Jan van der Meij, voormalig Vitesse. De band Vitesse richtte deze formatie op. Powerplay. Uit 1982 hoorde je die grote hit nog een keer. Make It Alone. Volgens mij kwamen ze uit Haarlem en omgeving. Wat ik me ervan kon herinneren. Zo weer een tijdje geleden natuurlijk. Maar oké, het zijn leuke muziekfeitjes die je waarschijnlijk nog niet wist. Ik ook niet, want dan moeten we er wel in verdiepen natuurlijk. Bumper het Bumper Show, hier op Falcon, jaren 90, Louis.

The Three Degrees, geformeerd in 1963. Een zogeheten Philly Sound Band uit Philadelphia. En ze haalden in Nederland grote successen tussen december 1973 en februari 1979. En de grote successen waren natuurlijk onder andere deze Year of Decision, Dirty Old Man, When Will I See You Again. En later in 1979 kwam die grote knijter nog eventjes.

Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Aan boord van cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hantavirus, zegt de WHO. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de opvarenden ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen het Hantavirus te hebben. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in het Harde. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Het blussen van de brand van het datacentrum in Almere gaat nog uren duren. De brandweer krijgt hulp van blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport en kan het pand nog niet in. Het vuur is aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bedrijven hebben er last van, onder meer de Universiteit Utrecht en het CBS. En Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar cel voor belastingfraude en een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole. Je ziet wat er gebeurt bij Ali B. die in hoger beroep is gegaan, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ali B. kreeg vanochtend een hogere straf in zijn hoger beroep. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

In 1980 richtte Jan van der Meij, voormalig Vitesse, dat de band Vitesse, richtte deze formatie op. Powerplay. Uit 1982 hoorde je die grote hit nog een keer, Make It Alone. Volgens mij kwamen ze uit Haarlem en omgeving, wat ik me ervan kon herinneren. Zo weer een tijdje geleden natuurlijk. Maar oké, het zijn leuke muziekfeitjes die je waarschijnlijk nog niet wist. Ik ook niet, want dan moeten we er wel in verdiepen natuurlijk. Bumper het Bumper Show, hier op Falcon, jaren 90, Lois Lane.

1983, Donald Fagen, New Frontier. Leuk feitje om te weten, Donald die startte samen met Walter Becker de muziekgroep Steely Dan.

The Three Degrees, geformeerd in 1963. Een zogeheten Philly Sound Band uit Philadelphia. En ze haalden in Nederland grote successen tussen december 1973 en februari 1979. En de grote successen waren natuurlijk onder andere deze Year of Decision, Dirty Old Man, When Will I See You Again. En later in 1979 kwam die grote knijter nog eventjes uit.

0: Falcon Radio. Met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is nog een geval van besmetting met het Hantavirus. Een opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden, heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen ligt besmet is. En onduidelijk is nog of een stewardess in het Amsterdam UMC het heeft. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aan zit te komen. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis werd eerder vandaag veroordeeld tot een jaar cel en een boete voor belastingfraude, plus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen wordt niet van de buis gehaald, dat wordt de komende weken gewoon uitgezonden. En koning Willem-Alexander heeft voor het laatst met het regeringstoestel gevlogen. Het koningspaar was in Venetië om een kunsttentoonstelling te openen. Willem-Alexander laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. Hij mag dan niet meer met een Boeing vliegen, zoals het regeringstoestel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: listening to the Falcon. Met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het Hantavirus zijn er en die zijn negatief. Het gaat om mensen die aan boord waren van het KLM-toestel waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat die later overleed. Een derde passagier wacht nog op de uitslag, de GGD had anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor doen bijvoorbeeld de toegangspasjes het niet. De universiteit roept medewerkers en studenten op om ook niet in te loggen op de systemen. Ook andere bedrijven en instellingen hebben er last van. Het kabinet hoopt eind deze maand duidelijk te hebben hoe de vuurwerkbranche gecompenseerd wordt voor het aanstaande vuurwerkverbod. Dat had eigenlijk al klaar moeten zijn, maar de gesprekken zijn nog in volle gang. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. En Femke Poedersbol loopt volgende maand de 800 meter bij de FBK Games in Hengelo. Het wordt waarschijnlijk haar eerste outdoor race op die afstand. Ze liep de 800 meter al wel een keer bij een indoorwedstrijd en liep toen meteen een Nederlands record. Poedersbol zegt dat ze niet kan wachten om voor eigen publiek te lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.